0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
3: FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Spekman, ziet in de stakingen van de Rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot €981 miljoen. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot €412 miljoen. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Jamie Jones.
5: Stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by High Robot Radio.

I think I'm out of my mind. I think I'm going insane.

0: met je nieuwsupdate. Middernacht.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen.